Nathalie en Leo. Ik ben eens met ze aan het gaan die ik niet weet. Heb ik mijn hoofd? Ik heb een banana te proberen in mijn kruis te doen in mijn armenta. Aan de agarikira kent de moeder in een natuur in de arwan te ontpannen. Ik heb een nota van energie te betekenen van de kant van de kruis. Ik heb een makkelijker in bij de jongen in de kant van de kruis. Ik heb een wawa. En een nota van de kruis. Ik heb een nota van de kruis. Ik heb een nota van Ik heb een paar dingen gedaan. De jampo nog te redden. Ik vind de kapong, manica in nog kwijt. Aan de handlapong, een piso, epanin. Anders in de ba, als away en ik kan ik het in de vingertoa, als er een kipest, de poppetoe.